0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. King Distortion.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388.
11: Mediamarkt.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Deals. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi

0: King Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: Het is een lekkere van Albert Heijn.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
15: Hey mannen!
16: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
17: gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Van GreenChoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. King Distortion.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: King. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: King Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Into the Grave. Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
4: vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 5%, 10%, 15%... Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
19: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1+1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1+1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
13: King. King. Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: King. Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Het is niet normaal meer.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Hey mannen.
5: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: King. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
3: normaal meer. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Frank.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Het is een lekkere van Albert Heijn.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Odido.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij King Distortion. Dit is Spirit Box met Circle With Me.

0: Session.
1: Circle with me van Spirit Box. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Met de titel van vandaag, The Word is Out. En ik ga hem uiteraard straks weer uitgebreid aan je uitleggen. En daarnaast kun je muziek verwachten van A Perfect Circle. Track verscheen gisteren en is bijzonder tof te noemen. Otter Bridge gaat voorbij komen. The Gathering, Afski ga ik draaien. Imprisoned in Flesh. Onbekende Nederlandse bands, kun je misschien wel zeggen, maar wel erg vet. Sepultura, Distant en Terror gaan ook nog voorbij komen. En de primeur die ik gisteren bekend maakte, namelijk A Necessary Evil. Dat allemaal tot de klok van 5 uur hier bij Kink Distortion. Maar eerst wil ik even met je 35 jaar terug de tijd ingaan. 35 jaar geleden kwam namelijk een plaat uit die, ja, zeg maar gerust bijzonder te noemen was. Een plaat die op mij enorm veel indruk maakte door de jaren heen. Want toen hij in 1 meter uitkwam, kende ik hem nog niet. Maar dit is een klassieker van Juwelste. Like an ever-flowing stream. Heb ik het natuurlijk over de plaat van Dismember. Dit is Override of the Overture.

0: Move your voice. Kink
1: Distortion. Ongeveer een maandje geleden kwam de nieuwe plaat uit van Terror. En dit is daarvan de titeltrack. Dit is Terror met Still Suffer op Kink Distortion.

Stilstaffer van Terror. En ik moet mijn excuses aanbieden. Dus dat ga ik bij deze meteen even doen. En dat ga ik doen aan Distant. En ook natuurlijk aan jou als luisteraar van King Distortion. Afgelopen dinsdag heb ik namelijk gezegd in de show dat de weekly pet van deze week van Distant is met de track Red Torture. Maar ik had ook aangegeven dat deze al aangekondigd was via de socials. En nou blijkt dat de post die ik daarvoor had gemaakt op de socials nooit online is gekomen. En heeft er gewoon puur mee te maken dat er zit een systeem achter van Meta. En ik weet het, Meta is gewoon kut. Het is wat het is. Maar dat systeem was dus gewoon niet. Dat werkte niet goed mee. En heeft de post niet online gezet op het tijdstip dat ik het ingepland had. Dus bij deze excuus daarvoor. En natuurlijk ook gewoon de weekly pass van deze week. Dit is Distant met Red Torture.

0: Betonuur.
1: Yes, de titel van vandaag. The word is out. Het heeft alles te maken met Sepultura. Ja, zo'n 2,5 jaar geleden, ik heb het trouwens exact even opgezocht. Exact 8 december 2023 maakten ze de allereerste aankondiging van hun afscheidstour bekend. Destijds zeiden ze, we bestaan 40 jaar, het is mooi geweest, we gaan er een eind aan breien. En dat betekent dat we ermee gaan stoppen. Nou, inmiddels zijn we 2,5 jaar verder en is dus echt daadwerkelijk de allerlaatste show van Sepultura aangekondigd. Die, zoals je wellicht had verwacht, gaat plaatsvinden in Brazilië. Specifieker in São Paulo, in het Mercado Livre Arena. En dan vraag je eigen waarschijnlijk af, nou, is er dan een voorprogramma? Jazeker, Chrisjun en Sacred Reich doen het voorprogramma samen met ook nog Metal Alliance. Metal Alliance, het is eigenlijk een samenwerking van verschillende bands of bandleden, met bijvoorbeeld Mike Portnoy, Alex Kolnick, Phil Demmel, Troy Sanders, Chuck Billy. Die gaan ook allemaal daar optreden. En dan uiteindelijk Sepultura zelf met nog een aantal gasten. En het zou me serieus niet verbazen als Max en Igor ook gewoon nog het podium opkruipen bij de laatste show van Sepultura. En als dat het geval is, dan zal het me ook niet verbazen als, laten we zeggen, 2028, 2029... het nieuws naar buiten komt dat Sepultura gewoon met een reunie tour gaat komen met de oud-leden van Sepultura bij elkaar. Dus dan krijg je gewoon de oldschool Sepultura die bijvoorbeeld deze plaat hebben opgenomen. Arise van Sepultura, een van de, nou, zeg maar rust, klassiekers die de band ooit opnam. Naast bijvoorbeeld een Beneath the Remains en naast bijvoorbeeld een Chaos AD vind ik dit echt een van de klassiekers van Sepultura. En ik denk dat heel veel mensen het met mij eens zijn daarvoor. Overigens staan ze dit jaar ook op South of Heaven over anderhalve week in Maastricht. Dit is Sepultura met

0: Sepultura met Arise en die laatste zin erin. Under a pale grey sky, we shall arise. Het zou me niet verbazen als die over een, nou, laten we zeggen, jaartje of 3-4 op de socials verschijnt van de band. Met we zijn terug, we doen een reunieshowtje met de volledige band. Ah, fijn. Ze staan in ieder geval komend weekend. Het weekend daarna staan ze op het festivaletje in Maastricht, South of Heaven. En de dag daarna staan dus Igor en Max Cavalera van, jawel, voorheen Sepultura ook geboekt. Ik vind het steeds een leuke stunt van de organisatie, maar dat eventjes geheel terzijde. Ik heb zodra ik nog de Gathering in Altered Bridge voor je en ook nog een Perfect Circle met een nieuwe track die erg tof is. Maar eerst graag even aandacht voor de track die ik gisteren al even aankondigde. Sterker nog, de primeur die ik gisteren al even aankondigde via de socials van Björn's Betonduur. Zo ongeveer een jaar geleden stelde ik je de band Necessary Evil namelijk al voor met een track die ze toen hebben uitgebracht. Inmiddels is er nieuw materiaal. Komende zaterdag komt deze nieuwe track uit om 12 uur 's middags. Maar ik mag hem nu al aan je voorstellen. Dit is de primeur van vandaag. Dit is A Necessary Evil met Gasoline.
1: Kink Distortion.
2: Björn's Betonuur.
1: Primeur.

0: Dag mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: apparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Deze week geven we tickets weg voor Into the Grave. En daar staat onder andere The Gathering, The Strange Machines.

20 jaar had ik het genoegen om ze te mogen zien in het Doornroosje in Nijmegen. Een van de vier shows die ze daar speelden die stijf uitgekocht waren. En mijn god, dat was me toch een partij goed. Je hoorde The Gathering met Strange Machines. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Joris Betonmuur hier bij Kink Distortion. En de band staat op Into the Grave Festival in Leeuwarden. En daarvoor geven wij deze week tickets weg. En als je dan meteen bedenkt, goh, wat staat er nou allemaal? Nou, dan kan ik je wel even in meenemen. Onder andere dus The Gathering, Mastodon, Anthrax, Lacuna Coil, Insomnium, Queensryche, Destruction en Paleface Swish. En nog een, een zwik aan andere namen. En daarvoor geven wij tickets weg. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Je moet even je telefoon pakken. Je moet even de Kink-app openen. Als je die Kink-app niet hebt, foei. Ga dat regelen dat je die hebt. En in die app kun je een berichtje sturen naar de studio. Stop daarin de woorden Into the Grave. En wellicht helpt het als je misschien een beetje slijt bij jouw favoriete radio-dj. Ja, ik zeg wel maar iets. Maar dat is wel de manier om dus tickets te winnen voor Into the Grave in Leeuwarden. Even de Kink-app pakken en even de berichtje Into the Grave appen naar de studio. Mocht je nu helemaal geen zin hebben om op een festivalterrein te gaan staan, en vind je het veel leuker om, laten we zeggen, ergens zo halverwege eind juni, specifieker misschien nog 22 juni, in 013 te staan. Dan kan dat, want voor de show van Alter Bridge geven wij op die dag namelijk ook tickets weg. Wat je daarvoor moet doen, is weer totaal iets anders. Namelijk eventjes naar de socials gaan van Joris Betonmuur en Kink Distortion. Daar staat een post over Alter Bridge. En daarvan moet je eventjes je concertmaatje taggen in de comments. En dan maak je automatisch kans op twee tickets van Alter Bridge. Van de laatste plaat van Alter Bridge is hier Silent Divide.

0: Starless van A Perfect Circle. Nieuw materiaal. Deze track verscheen gisteren op de streamingsdiensten. En markeert een nieuw hoofdstuk voor de band. Aangezien voor het eerst in 8 jaar weer de oversteek maken naar het vasteland van Europa. En zo staan ze onder andere 23 en 24 uur juni in Nederland. In respectievelijk de 013 en de Avos Live in Amsterdam. Of dat de volgende band ook ooit in de Avos Live gaat staan, dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat ze een nieuwe plaat hebben uitgebracht. Malignant Mankind. En wat ik heel tof vind aan deze band Imprisoned in Flesh is dat het een ontdekkingje is van eigenlijk een maat van mij. Die stuurde me door en zegt tegen mij, goh, dit moet je even checken. Volgens mij vind jij dit ook wel tof. En ja, ik vind dit dus enorm tof. Imprisoned in Flesh. Dit is Black Octopus.
1: With all due respect, God's not part of the equation.

Imprisoned in Flesh met Black Octopus. Afkomstig van de plaat Malignant Mankind. Ik wil jullie toch even tippen, want ik vind het heel erg vet en tof dat het een Nederlandse band is. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur, van Bjoris Betonuur, hier bij Kink Distortion. Graag wijs kunnen geven op het feit dat we uiteraard tickets weggeven voor Into the Grave. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet je even appen met de Kink app en de studio. En gebruik dan de woorden Into the Grave. En Bjoris is echt de beste DJ die er is. Nou, het laatste is niet per se verplicht, laat het zo zeggen. Daarnaast kun je ook nog kans maken op tickets voor Alter Bridge. Dat doe je via de socials van Bjoris Betonuur en King Distortion. Zoek even de post op en tag er even je concertmaatje. Mocht je deze show terug willen luisteren, dan kan dat via de socials. Via de Kink app. Daar vind je namelijk een tabblad podcast. En daar vind je dan deze show terug. Of via de Kink website, kink.nl/podcast. Of via Apple Podcast kun je me ook vinden. Dat was hem voor vandaag. De laatste track van vandaag is van Afski. De band komt binnenkort naar Doornroosje. Nee, niet naar Doornroosje, naar Merlijn in Nijmegen. Maar het is een show die geboekt is door de Doornroosje. En de plaat Fellowship, die vorige uitkwam, die vind ik echt erg tof. Dus bij deze daarvan de afsluiter. En ik ga niet pretenderen dat ik Deens spreek, want dat doe ik namelijk helemaal niet. Ik ga mij gewoon volledig doorheen bluffen. Dit is Afski met Dender Ingenting Vet Dwiveler Aldrich. En ik dank je voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En vandaag staat er een band live op onze stage die een ererondje mag komen draaien. En waarom? Ja, dat vertellen we je straks in de uitzending. Verder zijn alle drie de hosts speciaal voor jullie de tafelswarme studio ingedoken. En geloof ons, de 30 graden staat hier al nu al op de thermometer. En de band van vandaag gaat het alleen nog maar verder opvoeren. Hier zijn ze. Dit is de band van vandaag. Dit is Speer.

0: En terwijl de laatste klanken nog een beetje doorlopen. Ja, we zijn er weer. Het is donderdagmiddag, even na vijven. En dat betekent maar één ding hier op King Stores. En tijd voor live en puur. En het is... met Roel.
1: Roel.
0: Hey, Geel.
2: Ja.
3: Hallo.
0: Oh, ik zet hem meteen even wat zachter.
1: Nee, dat is beter.
0: Ja, Roel, je bent er ook weer bij. Gezellig, gezellig.
1: Bestrennen.
0: Je luister, je hebt Hanne net ook al gehoord. En Speer ook al, de band van vanavond. En we zitten hier lekker in een soort van verkapte sauna bijna.
2: Het is warm.
1: Nou, je kan het verkapte wel even weglaten, denk ik.
0: Ja, ik mis het koud dompelbad.
1: Nou,
0: dus, maar goed, we gaan lekker naar een nummertje luisteren. Want de band heeft weer wat muziekjes meegenomen.
1: Sympathiek.
0: Hier ben ik heel blij mee. Dit is Carry On Off My Chest.
1: Oh.

0: Ja, of met Chess van Carry On. Echt een heerlijk begin van de uitzending.
1: En lekker.
0: Nog een lekkerder begin, want we hadden natuurlijk net als Speer op ons stage staan. Heren, welkom. Kunnen jullie eventjes voorstellen voor de luisteraars die jullie nog niet kennen? Wat ik me bijna niet kan voorstellen.
2: Hallo, ik ben Marijn en ik speel gitaar in Speer.
3: Hallo, ik ben Dalton en ik speel gitaar in Speer.
4: Ik ben Jochem en ik speel bas in Speer.
5: Ik ben Ruben en ik drum in Speer.
6: Ook. Ik ben Koen en ik zing in Speer.
1: Welkom bij de AA-meeting.
6: Dank.
2: Leuk om hier te zijn.
7: We hebben het hard nodig.
1: Nee, tof dat jullie zijn, heren. En niet voor de eerste keer natuurlijk voor de vastluisteraars. En daar zijn we heel blij mee.
0: En want we hebben daar wel even iets over te zeggen, denk ik nog. Want ik zei net al in de intro dat het gaat om een ererondje. Want jullie zijn de band waarvan we de pilots uitzending hebben mogen insturen voor King Distortion. Waardoor wij nu op King Distortion zitten.
2: Applaus.
0: Dus vandaar dat we jullie heel erg graag nog een keertje wilden uitnodigen.
1: Zeker.
0: En wat een verschil is dat echt met de vorige keer dat jullie hier stonden. Toen was het al lekker. Ja, ik ben echt... ik ben heel erg blij in ieder geval.
1: Ik ben sowieso blij dat ze er zijn.
3: Dankjewel.
1: Dus lekker.
2: Na één nummer. Nou.
6: Prima.
1: Ja, al het zweet en zo. En dat, ja. Oh.
2: Gaat toch wat soepeler over de hals zo.
6: Ja, en jullie gefeliciteerd met de promotie naar Kink uiteraard.
2: Ja.
6: Zeg maar, dat hebben jullie meer gedaan dan wij, denk ik.
1: Lekker op tijd, hè? We zitten er al 3/4 jaar.
6: Ja, dat weet ik. Maar wij zijn er de afgelopen 3/4 jaar nog niet geweest.
1: Dat is waar. Dat is waar.
6: Ze zijn blij dat we nu weer mogen zijn.
1: Nee, dank. Super.
6: We hebben 3/4 jaar heel hard lopen oefenen voor vanavond. Dus.
0: Ja, dat was te merken. En te zien, want we hebben jullie natuurlijk en in Sinatol gezien en in Patronaat gezien. En tussendoor hebben jullie natuurlijk nog veel meer shows gespeeld. Daar gaan we het straks ook nog verder over hebben. Ik heb één nummer heb ik wel echt even naar moeten zoeken. Want die was bijna nergens te downloaden. Maar die heb ik speciaal voor jullie wel weten te vinden. En dat is Destiny van Stance. Of Stance van Destiny.
2: Ah, vet.
6: Nice.

Ja, dat was Destiny met Stance. Ook weer een van de nummers van het lijstje van de heren van Spear. En ze staan inmiddels alweer klaar om hun eerste setje eruit te spelen en te zweten. Hier zijn ze, Spear.

0: dat was Unify. Het eerste nummer van onze
1: demo. Ja,
0: yeah,
1: back in the day. Ik heb Unify qua tekst en I Refuse ook geschreven, geloof ik.
0: I Refuse heb ik, Unify jij en The Traces heb jij ook.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, ik ben geen hele goede tekstenschrijver.
1: Ja.
0: Nou, voor een zanger.
1: Het is met vereende krachten gedaan. Maar qua thema wel een beetje dezelfde nummers. Zeker. I Refuse ook. Het gaat eigenlijk over een soort struggle met een interne zelf. Alsof je uit twee helften bestaat die niet helemaal met elkaar verenigbaar zijn. En ja, I Refuse zit ook echt heel erg in dat thema.
0: Zeker. I Refuse gaat denk ik wat meer over een eigen versie van jezelf die je liever niet wil zijn. En het feit dat je dus weigert zeg maar daarin vast te blijven zitten. Dus ik denk dat wij gewoon doorgaan met I Refuse.
1: Yes.

0: Dank jullie wel.
1: Dan zijn we al aangekomen bij de laatste van onze eerste set en van onze demo.
2: Ja. Als je wil, Ruben.
1: Ik denk dat we redelijk snel aan het spelen zijn. Dus ik weet niet hoeveel set-tijd we over hebben. Maar ik denk best nog wat.
2: Ja, het komt wel goed.
1: Ja, dat komt zeker goed. Oh, oké, okay. Ja. Top.
2: Ik heb The Traces Relief was inderdaad een tekst die van mij was. En ja. Ik herinner me nou ook... De fase waarin ik die tekst schreef is echt al een heel aantal jaren geleden. Maar heel spontaan overleed toen mijn oom aan kanker. En wat me toen bijstond was, zeg maar... Het is heel interessant hoe wij als mens en maatschappij omgaan met de dood. En dat we... ik heb ook geschiedenis gestudeerd, dus je bent heel erg geneigd om, zeg maar, de bekende en beroemde mensen, zeg maar, de koningen van weleer en de belangrijke mensen van vroeger een beetje te onthouden van, goh, dat waren... Ja, die namen kennen we allemaal nog. En dan, ja, mensen die heel veel impact op anderen kunnen hebben op een heel veel kleinere schaal, zoals mijn oom Gino, ja, die raken voor, ja, die zijn voor het gros van de mensheid, zullen die nooit, ja, in het bewustzijn zitten. En dat vond ik wel interessant. En het gaat dus ook over, ja, heel letterlijk, the traces we leave, de sporen die we achterlaten nadat we weg zijn. Weet je wel, wat laat je achter voor de volgende generatie? Dus ja. Ja, aan iedereen die vroegtijdig iemand is verloren, kun je dit nummer goed opdragen. Dit nummer heet dus The Traces We Leave.

Ja, dat was alweer de eerste volledige set van Speer. En wat ben ik blij dat ze bij ons in de uitzending staan. Gelukkig komen ze straks nog terug met de volledige tweede set. En ze hebben ook nog het een en ander meegenomen aan muziek. En dat is onder andere World Clock van Feels Like Heaven.

0: Ja, dat was inderdaad Feels Like Heaven met A World Clock. Een van de nummers vanuit de lijst van de heren van Speer. Nog met een speciale reden trouwens, heren.
1: Ja, Ruben.
0: Vertel.
2: Ja, ik heb die erin gezet. Maar ja, ik vind het eigenlijk gewoon een super vette band. Het zijn volgens mij praktisch dezelfde leden als Speedway.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en ik vind Speedway ook echt een harde band. En via Speedway deze band leren kennen. En ik vind het eigenlijk gewoon een mix van heel veel soorten harde muziek in één.
0: Mm-hmm.
2: Maar het blendt supergoed. En ja, dan vind ik het gewoon heel prettig om naar te luisteren. En dan vind ik het gewoon super dik.
1: Ik ben sowieso heel blij dat dit soort hardcore een beetje aan een revival bezig is. Nou, je hebt in Europa best veel hele vette bands die een beetje de melodic, youth crewy, crossover stijl aan het doen zijn. Ja, Speedway noem je al.
2: Ja.
1: Ben afgelopen donderdag in Amsterdam bij Compete en Turn of Phrase geweest. Er waren ook echt twee te gekke bands. En die zitten ook een beetje in dit straatje. Dat was ook heel vet.
2: Ja, zeker.
3: Hey, en we gaan straks nog even na de reclame verder met jullie praten. Want jullie hebben nog veel meer muziek meegenomen. En gelukkig ook nog een hele set van jullie zelf. En een van de bands die jullie ook hebben meegenomen. Het zijn geen onbekenden voor ons, want we hebben ze al vaker gedraaid. Dus die zijn het met Bitter End.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: King. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
7: Mediamarkt. Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Oranje fans opgelegd.

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Dit is Kink Distortion.

0: Rise Against met Prayer of the Refugee. Een van de nummers die de afgelopen week een beetje op repeat bij mijn lijst heeft gestaan. En dat was met name omdat ik afgelopen week heel erg druk bezig ben geweest met allerlei voorbereidingen voor Jera. Want wij staan natuurlijk ook weer.
1: Zin in.
0: Zekers. En waar ik ook heel veel zin in heb is om nog veel meer van de band Speer te gaan horen. En jullie hebben op 20 maart hebben jullie een nieuwe release uitgebracht. Jullie complete EP.
2: Ja.
0: Vertel.
2: All I Left Behind. Wie gaat erover praten? Ga ik
3: even. Ja,
4: Wie doet het?
5: Hey, vorige keer spraken we volgens mij best veel door elkaar heen. En dat proberen we nu te voorkomen. Alleen dan spreekt er dus niemand.
2: Ja.
3: Je mag je hand opsteken. Dat zien de luisteraars toch.
2: Oh, dat is een goed idee.
0: Ja.
5: Licht alsjeblieft toe.
2: Ja, 20 maart. All I Left Behind. We hebben er lang aan gewerkt. Dat kan ik wel zeggen. Hè?
5: Zeker.
3: Lang.
2: Ik geloof dat we het over 5-6 maanden werk hebben. Als we kijken naar het eindproduct, inclusief mixen, masteren.
3: En dat is dan alles van beginopname tot eindopname? Of is er ook een schrijfproces al?
2: Nee, de preproductie. Wat interessant is aan All I Left Behind, alle nummers die erop staan, die speelden we eigenlijk al best wel een tijdje. Die zaten al een tijd in de set. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een soort bevestiging van wie we zijn. En het zou raar zijn als we dat niet hadden gedaan, want dan hadden we 3 nummers gehad, want de demo heeft 3 nummers.
3: Ja.
2: Dus All I Left Behind is eigenlijk een soort van... Ja, je zou het bijna demo 2.0 kunnen noemen, maar een soort van fundering voor de rest van Speer, voor de toekomst. In de zin, ja, dat we dus de nummers al live speelden. Het publiek was er al enigszins bekend mee op die manier. We waren er zelf ook heel goed bekend mee. En het was eigenlijk een soort van, we willen dit nou ook kunnen delen met mensen op een andere manier. Weet je, op langere afstand shows doorkrijgen. Een beetje die visie zat erachter. En dat is wel, zo is het wel goed uit de verf komen. Dat is wel heel goed gelukt.
5: Ja, zeker. We hebben het wel ook een jaar van tevoren opgenomen, volgens mij.
2: Ja, dat zat wel lang tussen,
5: Ja. Maar het is niet minder om geworden, denk ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, een hele sterke EP staat er nu.
2: Ja, ik ben er heel happy mee.
5: Ik ook.
3: En is er nog een reden dat hij dan... ga ik later nog vragen. Denk er vast over na. Een reden waarom het inderdaad nog zo lang heeft geduurd. Van begin tot het eind. Maar we gaan eerst nog eventjes naar een van de dingen van Jera. Waar ik heel erg naar uitkijk. Luisteren. En daarna zijn jullie alweer voor de volgende set. Dit is Menzinger met In Remission.

En dat waren de Mensingers. En, oh, hier staat het. In remission. Hier is een gauw aanschuiven, daar krijg je er wat van. Ik zit er klaar voor, want de volgende set van Speer gaat nu beginnen. De boys staan er ook klaar voor. Het is nog steeds warm, maar we hebben er zin in. Ik zeg, let's go.

0: regression.
1: Regression.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ik denk regression heb ik geschreven.
1: Ja, regression en hindsight allebei. Regression en hindsight allebei.
0: Ja, moving up in the world.
1: Ja.
0: Nee, ik denk regression en hindsight zijn thematisch denk ik ook redelijk hetzelfde. Zeg maar, regression en hindsight gaan beide over dingen die je hebt gedaan, patronen waar je niet in terug wil vallen. Nou, blijkbaar gaan al onze nummers over hetzelfde, kom ik nu achter. Kut. Mag ik schelden op de radio? Dat mag toch? Dit is Nederland. Hoppa. Nou. Okay. De volgende is beter. Even kijken. Ik denk dat we meteen doorgaan met hindsight. En die mogen Jochem en ik inzetten.
1: Bas solo.
0: As I kept moving on, I failed to reconnect. I lost my control.

0: Yeah.
1: Oh, laatste nummer.
0: Ja, Absolution.
1: Deze heeft Marijn weer geschreven.
0: Ja, die komt van mij. Wat ik wel heel cool vond is... we hebben niet heel lang na de release van de EP... een soort van interview gehad met NoEcho.net. En daar werden de gitaarriffs van dit nummer een beetje vergeleken met Jake E. Lee. En dat vind ik wel heel vet, want het was inderdaad best wel een inspiratiebron. Ik heb heel veel classic rock geluisterd tijdens het schrijven van All That Left Behind. Hoor je er echt heel erg in terug, denk ik. En ik denk dat Absolution wel het nummer is waar dat het meest naar voren komt. Jake E. Lee, voor de mensen die het niet weten.
1: Zeker.
0: Gitaar bij Ozzy Osbourne, eigenlijk voor... Voor Zakk Wylde of met Zakk Wylde?
1: Voor Zakk Wylde.
0: Voor Zakk Wylde was hij de Ozzy Osbourne gitarist. En onder andere verantwoordelijk voor Bark at the Moon. Geniaal nummer.
1: Heel vet. Voordat wij overgaan naar Absolution willen wij heel eventjes iedereen bedanken die achter mij staat en voor de rest.
0: Oh ja, dank
1: je wel. Wij zijn heel blij dat we hier weer mogen zijn. En bedankt daarvoor. Love you too. Dit is ons laatste nummer van vanavond. En
0: hij heet Absolution.
1: Hij heet Absolution.
0: Het nummer heet Absolution.
1: Deze is voor live en puur.
0: Yes.

0: dan.
1: Ja, met Absolution stopten ze deze set. En echt, wat ontzettend fijn dat we ze hier in de studio hebben. Ik kijk er heel erg naar uit wat er de komende jaren nog bij jullie vandaan gaat komen. Ze heren, echt onwijs bedankt hiervoor. Gelukkig schuiven ze zo meteen nog gezellig eventjes bij ons aan. En we starten gauw door naar het volgende nummer. Het is Ice Cream Never Ground, Making the Ground. Een van de bands die op halfpop staat.

0: dat was Ice Cream Never Ground met Making the Ground. Ja. Dat staat twee keer ground. Ik begon te twijfelen of ik het goed gezegd had.
1: Maar volgens mij wel.
0: Voor de verrassing, ik doe het een keer wel goed.
1: En jij doet het altijd wel goed volgens mij.
0: Ja, ik heb zo'n momenten. Maar als mensen zeggen, wat klinkt Jelle raar, dat klopt.
1: Jelle is even voor ijsjes aan het zorgen. Ja. En de heren van Speer zitten weer bij ons aan tafel. Inmiddels even een beetje aan de bijkomen. Inmiddels een beetje afgekoeld of dat nog lang niet?
2: Nee, dat duurt nog wel even.
3: Als ik thuis ben misschien denk ik.
4: Die speelt wel.
0: Ja. Ja.
2: Het raketje gaat er wel in.
0: Ja. Ja, het is even pas op met het stokje dat hij er wel weer uitkomt.
2: Oh ja. In één keer.
0: Zo is mijn tip. Ja. Hey, maar tegenwoordig, ik was laatst ergens bij een of andere winkel. Je blijkt dus dat je ook allemaal alcoholische dranken hebt in deze smaken. Maar dat daar gelaten. Is het niet straight edge.
1: Wat wil je hiermee zeggen, Roel? Nee, vertel.
0: Dat is waar ik heen ging. Dat is vrij associëren met Roel. Ja. Hey. Ja, zo ben ik. Hebben jullie verder nog shows gepland aan de aankomende tijd?
2: Zo. Ja, we hebben wel nog shows staan.
0: Oh, vet.
2: Ja. Nee. We gaan in juni een one-off doen naar Herford in Duitsland. Met onze vrienden van Without Love. Daar zijn we in februari ook mee. We hebben een lange weekend ermee gedaan. Vier shows toen. En heel veel zin om die guys weer terug te zien.
0: Snap ik.
2: Dat is, het is wel een woensdag, middenweek, 4 uur rijden. Dus het is echt een crazy one-off.
0: Dat is wel dedication, is dat?
2: Ja, met z'n allen in de Berlingo en dat wordt gezellig.
3: Ja, oh, yeah, we love it. In de Berlingo. Oh my god.
2: Ja, helemaal top. Tegen die tijd doet de airco het weer. Hey.
3: Yes! Nice. En de ophanging?
2: Die laten we in het midden.
1: Want daar zit een verhaal achter?
2: Nou ja, sinds vorig jaar heb ik... Eigenlijk voor de bands waarin ik en mijn vriendin spelen, hebben we eigenlijk een grotere auto gekocht. Ik had eerst een Toyota Starlet.
1: Mm-hmm. Oh, die dingen hou ik van.
2: Dat zijn geweldige auto's. Begrijp me echt niet verkeerd. Maar de Berlingo, ja, die heeft dan een soort van legendarische status ontwikkeld ondertussen.
3: Het Berlingoot.
2: Het Berlingoot.
3: Het is een werkwoord geworden.
2: Ja. Het is wel een Franse auto. Het is een kwestie van tijd voordat hij in de fik vliegt. Maar ja, hey.
3: Tot die tijd.
0: Dan begint de revolutie. Ja. En dan begint de ophanging.
2: Ja, eindelijk. Het is het signaal waar we allemaal op wachten. Maar nee, ja, gewoon heel fijn dat je een soort van Ryanair vliegtuig hebt waar je dan gewoon met z'n vijven in kan klimmen en ja, naar een show kan rijden.
0: Zeker. Kan je ook zitten of moet je dan staan?
2: Nee, het is niet zo extreem.
3: Het is wel bijbetalen voor extra bagage.
4: Ja, Marijn heeft ook allemaal reclame aan de achterkant van de stoelen geplakt. Ja,
2: een boekje met wat je allemaal niet mag en wel mag. En ja. Hoe je moet ontsnappen als Ruben een scheet heeft gelaten of zo.
5: Ja. Er komt een zuurstofmasker naar beneden.
0: Die moet je eerst bij jezelf opdoen en dan bij iemand anders. Hè. Dat is eigenlijk cruciaal. Ja. Dat je dat op die manier doet. En die zakjes die blazen niet op, hè? Wist je dat?
2: Nee, ik doe goed raam open.
3: En daar waarschuwen ze ook voor.
0: Ja, tegenwoordig wel. Mensen raken echt vette paniek. Elke keer deed je dat ding op en dan ging je de mist in. Ja. Dit geluid nog wel, toch? Ja,
2: Ik zit niet vaak genoeg in een vliegtuig om dit grappig te vinden.
0: Okay.
4: Nee, maar zo'n Berlingo, dat is wel echt top. Want wat we eigenlijk allemaal het allerleukste vinden aan toeren met Speer en shows spelen met ons, is dat we dan met z'n allen, met z'n vijven in de Berlingo zitten. Ja. En dan worden er allemaal mooie grappen gemaakt, verhalen
2: Hele
4: verteld.
2: Foute muziek geluisterd.
4: Er wordt over problemen gepraat. Eigenlijk alles kan ter sprake komen. En het is gewoon, het is echt een soort van schip waarmee je door het universum vliegt. Ja, het is echt schitterend.
2: SS Berlingo.
4: Een van de mooiste dingen die er is.
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi en hartstikke heerlijk. En wat ook hartstikke mooi en hartstikke heerlijk is Thunder Glove van de Bodom Boys.
1: Die ook op Halfop staan.
0: Die staan ook op.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
2: normaal meer. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van

0: Hey, buurman.
1: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Westman Until Then, een van de bands die gisteravond in DB's heeft gestaan, samen met Hawthorne Heights.
1: Is dat vernoemd naar die saus?
0: Welke saus?
1: Hoe is dit saus?
0: Worcestershire saus. Hey, en we zijn inmiddels...
1: Ammonimimia.
0: Bij het tweede uur van ons uitzending aanbeland. En dat betekent natuurlijk dat je nog steeds naar King Distortion luistert en naar Live & Pure. En dat mijn wekelijkse weetje er weer is. En
1: ik heb, zin in!
0: Ja, dit keer heb ik iets voor jullie meegenomen waar jullie wellicht iets aan gaan hebben. Want afgelopen weekend was het in ieder geval tappens warm. En ik verwacht dat dat van de zomer ook wel weer een paar keer het geval gaat zijn. Want er zijn bepaalde soorten muziek waar je het koeler van kan krijgen. Onder andere, als je luistert naar rustige muziek of klassieke muziek, dan kan het zijn dat je hartslag wat naar beneden gaat, waardoor je het ook minder warm gaat krijgen. En als je luistert naar muziek met teksten over ijs of winter of wat dan ook, daardoor kun je het ook gewoon psychologisch op de een of andere manier kouder krijgen. En als allerlaatste, je kunt er ook voor zorgen dat als je soundscapes luistert van kabbelende beekjes en allerlei andere dingen die iets met kou of met koelte te maken hebben, kun je jezelf ook een beetje afkoelen.
1: Dan moet je altijd plassen.
0: Ja, dat kan
2: ook. Onze volgende EP is geïnspireerd door Mozart. En die Ice Queen uit The Lion, The Witch and The Wardrobe.
3: Ja. En kabbelende beekjes.
2: En kabbelende beekjes.
1: Dat is echt cool.
4: Ja. Moeten we luisteren naar Stay Cold van Chapter Under Ice. Dat is onrepeat.
1: Alleen Chapter Under Ice ook dubbel.
2: Ja.
4: Precies.
1: Yes.
2: Telt dat ook, Hanne?
0: Oh, ja, zeker.
2: Yes.
0: Alleen dan zit je wel weer met een hoge beat, waardoor je wel weer je hartslag omhoog brengt.
2: Het is niet een van de snellere nummers van dat album. Nou, trouwens, Stay Cold is wel een snel nummer.
4: Ja. Stay Cold
1: maar als het twee van de drie is, dan doe je gewoon een kabbelbeekje, doe je erachter, mix je erachter.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dan is het twee van de drie en dan Beggars Can't
2: Choose. Het is gewoon de intro en dan zo'n liftmuziekje.
1: Stay Cold! Intermission. Ja, dat
2: is...
1: Ja, lekker.
2: Lekker.
1: Nou, dat is goed weet je.
2: Dank je.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan heel gauw door naar het volgende stukje muziek. Want komend weekend is het echt keuzestress waar je naartoe moet. Oh, een van de dingen is in Accu in Utrecht is dat geloof ik. Waar onder andere Ride staat samen met Dead Magic en Surf. En daarvan hebben we ook een nummertje in de playlist.
2: En Jochem doet er een comedy set.
1: Hey!

0: Ja, dat was Suicide Prophet met Change. En ze hebben gisteren hebben ze een nieuwe release uitgebracht. Of een hele EP. Die heb ik helaas niet in de lijst kunnen zetten vandaag. Maar ik heb ze in de lijst gezet omdat zij, net als dat hele vette, die hele vette show waar Dead Magic staat in AQ, hebben de heren van Suicide Prophet in Kampen, hebben ze ook wat neergezet.
1: Oh.
0: Namelijk het Kampen Sloopfest. Waar onder andere ook Menace Plague staat. Die bij ons ook al een keer in de uitzending hebben gestaan.
1: En de kip en de paard en de koe.
0: Ja, dat is Fokko. Maar die zit
1: dus wel in Kampen.
0: Ja, daar kan door er naartoe. Maar inmiddels zit hij in Zwolle, dus die telt niet meer.
1: Dat is te ver om de fiets te pakken.
2: Ruben weet het nog. Ja, hij lacht nou naar mij.
0: Wat weet hij nog?
2: Ja, gekke lore. Ik heb in een coverband gezeten waar we dat nummer gecoverd hebben.
1: Kippaardkoe,
2: ja.
1: Nice. Ja. Kippaardkoe, motherfucker.
2: Ja, dat was mijn job. Ja. Dat was mijn job. De breakdown. Kippaardkoe, motherfucker. Oh my god.
3: Ja,
2: shout-out naar Unhealthy, zo heette die band. Good old days.
0: Die zegt me nog wel iets.
2: Nee, dat kan niet.
1: Hanne heeft een hele rare voorkeur.
2: Ik zit te stalken op Facebook of zo.
1: Hanne heeft jou in haar top 8 op MySpace.
2: Oh, dus dit wordt echt zo'n... hoe heet die guy ook alweer? Zo'n
1: Leo
2: interview.
1: Blokhuis.
2: Nee.
1: Die Narwhal.
2: Narwhal.
1: Ja, Narwhal.
2: Hoe weet je dit nou weer?
1: Ja, dat is wel nice.
0: Nee, het was iets anders wat ik dacht dat het zou zijn. En dat zei totaal anders. Dus nevermind. Ja, het begint wel...
1: Dat is Nirvana.
3: Wow.
2: Is dit het niveau? Ik dacht dat jullie kinken. Dat is ook
1: zo. Heel nice. Dus, ik wil er nog iets over een stand-up comedy show. En ik ben een liefhebber van comedy, zoals jullie
3: Ja,
1: weten.
3: Inderdaad. Jordi van Hartighart, die had mij een berichtje gestuurd. Want die kende mij van Spear en die zag dat ik ook stand-up comedy deed. Ja. Doe. En dus hij vroeg aan mij of ik op een hardcore festival een stand-up comedy set wilde doen. En ik zei natuurlijk meteen ja, want het is natuurlijk super vet.
1: Ja.
3: En dat is deze zaterdag. En eigenlijk moet iedereen op heel de wereld komen kijken. Ja. Want er spelen natuurlijk hele vette bands. En Jordi speelt er met zijn hardcore flauwe grappen PowerPoint volgens mij.
0: Ja.
3: En ik heb ook speciaal voor die avond wat dingetjes bedacht en verzonnen. En ik heb er heel veel zin in.
1: Nou.
0: Ik vind het echt heel erg jammer dat ik al iets beloofd had dat ik daar naartoe zou gaan. Anders had ik daar heel erg graag bij geweest.
2: Bij de Out of Pocket.
0: Bij de Out of Pocket?
2: Out of Pocket? Nee? Oké, nevermind. Is ook...
1: Nee, ik denk dat ze gewoon een date heeft.
0: Nee, ik heb geen date. Ik ga naar het Kampen Sloopfest.
1: Oh ja, gaat Kampen Sloopfest. Daar hadden we het net over. Lekker gewerkt, Roel.
0: Goed bezig. Hier is in ieder geval Menace Plague met Pandora's Box.
1: Die is leuk.

0: Ja, Gridiron met nieuwe release Lights Out. Hele vette band sowieso. En ik trap hier bijna iets om trouwens. Roel, waarom heb je je dingen laten staan? En inderdaad, Roel is er niet. Is eventjes een luchtje scheppen.
1: Ik denk dat hij even aan het afkoelen is. Want,
0: Hij is heel erg enthousiast aan het scheppen.
2: Hij is meegenomen.
0: Maar heren, het vorige uur vroeg ik inderdaad al eventjes van... waarom heeft het nou eigenlijk het hele proces van de EP... wat langer geduurd dan je zou wensen? Hebben jullie inmiddels al over na kunnen denken?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Vertel.
3: Ik denk, dit is ook wel een leuke... Kijk, niet iedereen die misschien naar deze show luistert... heeft heel veel ervaring met hoe muziek opnemen werkt. En zeker als je het als een hobby doet. Weet je wel, we zijn verre van pro's. Zo durf ik wel te zeggen. Yes. En dan, ja, een goede vriend van ons, Ronnie... waar Ruben en ik al heel wat jaartjes mee samenwerken... die heeft een studio in het zuiden. Daar hadden we gewoon een weekend bij geboekt om alles op te nemen. En ja, dan moet het lukken in zo'n weekend. Of dat hadden we 2 weekenden volgens mij. Twee weekenden hadden we geboekt om alle nummers op te nemen. Alles van A tot Z. Dus de vocals, de drums, de bas, de gitaren. Je moet ook gitaren dubbel opnemen, want je wil laagjes kunnen maken. En de solo's moeten er overheen. Dat je niet ineens aan één kant helemaal stilvalt. En als er dan dus dingen in die weekenden net niet lukken... dan heb je niet de flexibiliteit van... oh, we plakken er gewoon nog een dag of twee aan en we maken het af.
0: Ja.
3: Want iedereen moet gewoon werken. Want dit zijn de weekenden waar we het van moeten hebben. Ronnie heeft ook een gezin. Dus die kan ook niet zomaar altijd een heel weekend zeggen van... ik knal er tussenuit. En ja, als het dan dus niet in die timing net lukt... als er net iets technisch misgaat of je speelt het net niet helemaal lekker... ja, dan kan het soms even duren voordat je weer een nieuw weekend... of een nieuwe dag of een nieuwe middag vindt... waarop het wel kan gebeuren.
1: Mm-hmm.
3: En toen hebben we uiteindelijk ook best wel veel thuis gedaan. Vocalen hebben we uiteindelijk bij Ronnie nog een keer opnieuw opgenomen... ik heb gitaren uiteindelijk gewoon bij mij thuis gedaan. En daarna doorgestuurd naar Ronnie. En dat is dan, dat noemen ze dan reamp. Dus dan gaat het daar nog een keer door een versterker en effecten heen. Om het weer vet te maken. Maar dat duurde gewoon allemaal even. Om dus al die dagjes, al die versnipperde momenten aan elkaar te lijmen tot een eindproduct.
0: Ja, je wordt op een gegeven moment volwassen. Dus dan heb je ook andere dingen te doen in het leven.
3: Ja, het is heel vervelend.
0: En dat, stom hoe dat werkt. Het
3: zit echt gigantisch in de weg.
0: Maar je noemde het straks al eventjes dat de gitarist van Ozzy Osbourne een van de inspiraties was. En jullie hadden daardoor, denk ik, ook nummer van Ozzy Osbourne in de lijst gezet.
3: Yes.
0: Dit is Bark at the Moon.

0: Ja, Bark at the Moon van Ozzy Osbourne. Echt een klassieker, kan ik eigenlijk wel zeggen.
1: Stil ik echt geen riffs van.
0: Hey, en heren, jullie hebben het afgelopen jaar hebben jullie best wel wat shows gespeeld. Maar onder andere ook een paar hele bijzondere shows. Wat is voor jullie echt de meest bijzondere of meest memorabele show geweest?
1: Oeh, dat is echt kiezen uit je kindjes eigenlijk, hè?
2: Worstelen?
1: Ja, oké. Okay. Patronaat.
3: Recency bias, afgelopen zondag in Maastricht. Was fucking vet.
1: Ja, dat is wel recency bias. Ja. Maar damn, wat was dan een coole show?
0: Ja. Wat maakte hem dan zo cool?
1: Nou, ik denk dat ze in Maastricht gewoon echt iets heel tofs hebben neergezet met het concept van Hell on Sphinx.
0: Mm-hmm.
1: Gratis toegankelijk, dus er komen heel veel...
2: Oh, serieus?
1: Ja, al de shows van Hell on Sphinx zijn gratis. Of tot nu toe in ieder geval. En daar komt dus heel veel jonge aanwas naartoe. Je ziet echt een heel nieuwe generatie die daar tot aangetrokken wordt. Shout-out Deathwish. Kids zijn echt 16 en maken insane death metal beatdown. Gewoon nice. Van een niveau ver boven wat je verwacht als je een groepje tieners het podium op ziet klimmen. Met alle respect voor alle jonge bands in de wereld. Want dit was maar je staat er toch wel een beetje van te kijken hoe ze het doen.
3: Cool.
1: Het werkt goed voor elkaar. Ja. Patronaat, die worstelshow was cool.
0: En dat was echt een hele bijzondere show. Ook om vanuit publiek mee te mogen maken.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Ja, daar stonden wij ook tussen.
4: Heel bijzonder.
1: De backstage was ook echt crazy daar.
0: Wat maakt het zo bijzonder? Want wij weten wat er daar allemaal gebeurt, wat er gaande was.
5: Ja, het concept was eigenlijk gewoon... in het patronaat werd een Pro Wrestling Holland show georganiseerd. Dus eigenlijk wat je in Amerika ook ziet, maar dan iets kleiner. Waar mensen gewoon eigenlijk van dat show worstelen gaan doen, wat echt super vet is. En het idee was eigenlijk dat wij eerst gewoon... een set van onze muziek speelde. En zodra wij klaar waren, moesten we het podium aflopen. Er gingen alle lichten uit. En dan begon de hele worstelshow. En dan kwamen er allemaal van die worstelaars het podium opgelopen. Die begonnen salto's te maken op elkaars nek. Was echt heel vet.
4: Maar het grappige was ook, als dat je dan backstage was, zag je echt die worstelaars met elkaar nog even de choreo doorspreken. Van, maar als dat jij dadelijk zo springt, dan land ik zo. En dan gaat het publiek helemaal uit zijn dak. En dat was echt grappig om te zien. Want,
1: de outfits.
4: Ja, de outfits.
3: Ik dacht dus altijd dat dat gewoon echt was. Maar dat blijkt dus niet.
2: Het is hartstikke echt. Het is allemaal echt.
1: Echt waar.
2: Nee, super vet. We hebben er nog eentje voordat we alweer naar de reclame toe gaan. Ook weer van jullie lijst. Beyond Cruelty met Nepotism.
1: Shout out.

0: Kink. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Waar is die aangeboden?
12: Gefeliciteerd.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant met me meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live & Pure hier op King Distortion. En deze week heb ik een band die volledig nieuw is voor mij. Maar echt een helemaal gewoon nieuwe vondst dus. Terwijl ze al een tijdje blijken te bestaan, kwam ik ineens achter. En Roel, ik denk dat jij dat ook wel goed trekt. Eerlijk waar, ik hoor het straks van je. Ik zou het namelijk een beetje plaatsen in de hoek van de rock en de hardcore, zoals Every Time I Die en dergelijke. Maar dan met wat meer mosh erin. En ja, als ik even ga zoeken op deze band, zie ik dat in februari hun debuutplaat, We Need You To Bleed, dat die uit is gekomen. Maar ja, het bijzondere is dat ze dus afgelopen week een nieuwe EP hebben aangekondigd en eerst de single daarvan hebben gereleased. En ja, deze EP die gaat Glimmer heten. En de eerste single die heb ik dus ook meegenomen. Maar wat de korte periode tussen deze release verklaart, is het feit dat de nummers van debuutalbum zo goed als allemaal geschreven zijn tijdens corona. En kom ik dus achter dat die release een re-release is van gewoon die hele plaat. Dus ja, ik stond bijna van lul door het gewoon allemaal klakkeloos over te nemen. Maar goed. Zo te lezen brachten deze vijf heren voor het eerst iets uit in 2021. En hebben sindsdien ook best wel wat schijfjes uitgebracht. Wat mij in eerste instantie vooral opviel aan deze band is de naam en het bijbehorende logo. Nog heel even wachten, ik beloof echt dat deze vet is. En 17 juli komt dus de nieuwe EP en hier is de eerste single daarvan. Deze week is mijn gevonden onderwerp Flash Creep met Bubblegum.

0: Ja, Bubblegum van Flash Creep. Echt een lekkere Cody weer hebt meegenomen, Jelle.
1: Zeker wel, dat dacht ik. En daarvoor hadden we nog Kringverjaardag van Flut. Je hoort het al aan de fluitjes. Ja, die staan op Madness dit jaar. En
0: daar, ja, daar ben je ook te vinden.
1: Zeker
0: samen
1: wel.
0: Samen met Roel.
1: Yeah.
0: Hi Roel. Hij stelt zich even nog aan jullie voor. Maar,
1: lekker op tijd, man.
0: Hé, hey, heren. Jullie hebben natuurlijk het een en ander gedaan de afgelopen tijd. Maar is er stiekem al iets wat jullie kunnen vertellen wat we de komende tijd van jullie kunnen gaan verwachten? Of zijn jullie gewoon lekker bezig met spelen? Of zijn jullie achter de scherm met andere dingen bezig?
2: Nou, naast de komende shows. Ruben? Jij, je kijkt alsof je wat zou zeggen.
3: Nee, ja, ik wou inderdaad zeggen, van, we hebben nog wat toffe shows.
2: Ja.
3: Waaronder met Shaolut.
2: Ja,
1: nice.
2: Dat is ook wel heel vet.
3: Shutdown.
2: Ja, twee shows met Shutdown in de zomer.
4: En Hometown Crew.
3: En Hometown Crew inderdaad.
2: Ja, shout-out Hometown Crew. Laatste jaar.
0: Laatste jaar?
2: Ja, ja, die hebben aangekondigd dat, nou ja, volgens mij dit jaar nog en volgend jaar gaan ze nog wat shows doen. En dan
1: is het klaar.
2: Dan is het klaar.
4: Dat is van de zaak.
2: Ja. Ja. Mocht je ze nog in de uitzending willen hebben.
0: Ja, nou stuur me door. Kom maar deze kant op heren.
2: Ja. Of ze nog zo ver willen rijden.
0: Ah, ja, zo ver is het niet.
1: Ja, het is niet een Hometown.
3: Nee.
2: Nou, alles in Nederland is relatief dichtbij.
1: Ja, op zich. Op zich.
2: En dan, ja, najaar gaan we dan een beetje naar kijken, al na de zomer. Oktober, Rise or Die Fest zijn we geboekt door Rob.
0: Ja. Daar zien we jullie sowieso.
2: Shout-out Rob. En,
4: shout-out Happy Craft.
2: Nachtegaald, ja. Terug naar de heimat.
1: Gezellig.
2: En dan, ja, we hebben wat materiaal klaar liggen voor het najaar. Wow. We zijn er nu mee bezig om dat in goede kanalen te schuiven, om het zo maar even te zeggen.
3: Vorm te geven.
2: Vorm te geven.
3: Ja.
2: Ja, puntjes op de i.
4: In de vorm van een plaat.
2: Ja, zoiets.
4: Een schijf.
2: Een EP.
1: Spannend.
2: Een release.
1: Gewoon een release.
2: Een release, ja.
1: Laten we daar voor nu even op houden.
3: Ja. Ja, maar toch tof.
2: Dat denk ik wel.
3: Ja.
2: Ja.
3: Zeker.
0: Dat
3: zeker.
0: Kan ik niet anders met jullie, hè. Dus dat komt helemaal goed volgens mij. En jullie hebben nog een paar nummers in de lijst gezet. En daarvan moeten
1: ik dacht dat dit een koffer zou zijn. Aan de titel gezien.
0: Die link had ik niet
1: Belly
0: gelegd.
1: Belly of the Beast van Gallows.
0: Ah, nou ik denk dat het toch net of iets anders is. Hier is hij in ieder geval van Comest.
1: Ook leuk.

0: Ja, dat was Combust met Belly of the Beast. En daarna Force of Denial met Weight of Absence. Godsamme, het is wel echt keuzes en keuzes. Force of Denial en Weight of Absence.
1: Ja, nou, ze zijn in ieder geval op deze moment inderdaad keuzestress neerleggen bij de luisteraar.
0: Zeker wel, zeker wel. En ja, we zijn bijna alweer richting het einde aan het zweten hier trouwens.
1: En inmiddels ook met een heleboel muggen.
0: Ja?
1: Oh. Ja, ik zie ze vliegen in ieder geval.
0: Oh jee, heb je weer gedronken?
2: Komt door de hitte, denk ik.
1: Hey, maar heren, jullie zijn in ieder geval de komende tijd op een aantal plekken te zien. We hebben het net al over gehad. Maar waar kunnen jullie verder nog zien? Buiten dat we jullie nu hier voor ons zien natuurlijk.
0: Waar kunnen de luisteraars jullie vinden?
3: Ja, vooral op Instagram, denk ik. Speer, laagstreepje HC.
2: Ja, inderdaad. Ik vond het wel mooi dat je zei het heel terecht ook in een ander gesprek wat we hierover hadden. We zijn echt geen content creators. We doen zo min mogelijk met social media.
3: Genoeg. We doen genoeg.
0: Alleen echt informatie delen.
2: Ja.
4: Ja, en ik denk de nodige promo natuurlijk. Ja, voor shows. Of releases en dergelijke. Dat proberen we al zo goed mogelijk te doen. Maar ja
2: social media, Bandcamp, Spotify. Ja.
3: Andere streamingdiensten.
2: Eigenlijk alle streamingdiensten.
1: Oh. Ja. We staan overal op.
3: We hebben cassettebandjes.
2: Ja.
1: Ja, daar wil ik er nog steeds even van
2: youth,
1: hebben.
2: XX YouTube.
4: We hadden erin apart.
1: Ja. Daar ben ik heel erg blij mee.
2: Ja, XX Brutal Youth XX op YouTube of zo. Die bootleg. Die had altijd alles upload. Ja. Nee, shout-out naar die guy.
0: Wacht, er gaat inderdaad een belletje rinkelen.
2: Ja.
0: Ja, die maakt ook van die compilatiefilms volgens mij.
2: Ja, maar die upload gewoon echt... Letterlijk elke EP ooit.
3: Op Bandcamp.
2: En LP. Zo, ja. Alles wat op Bandcamp te vinden is, download hij en dan zet hij dat op zijn YouTube-kanaal.
0: Nice.
2: Om gewoon de reach te vergroten. Dus ja, een beetje al zonder winstoogmerk of zo. Tenminste, voor zover ik weet.
3: Shout-out. Geen idee
5: wie hij is. Nee, geen winst op maken.
2: Nee. Eén dikke shout-out naar hem inderdaad.
4: Yes.
2: Dankjewel.
1: En natuurlijk ook een hele grote shout-out naar jullie. Want onwijs bedankt wat jullie vandaag hier bij ons on stage hebben laten zien en laten horen vooral ook. Ja, ik ben echt heel erg blij dat jullie zijn teruggekomen. Jullie eerder rondje hier hebben gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd naar wat er in de toekomst allemaal nog voor jullie staat te wachten.
2: Wij ook.
4: Ja, en jullie ook. Heel erg bedankt.
2: Ja, onwijs bedankt dat we terug mochten komen.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Zeer graag anytime. En we hebben nog één nummer in de lijst staan van jullie. Daarna komen we nog heel kort nog even terug in de ether. Maar dus ik ga even kijken of ik het goed ga uitspreken. Asidara met On Dead Spell Horse. Oh.

0: Ja, de King Blues met The Stupidest Animal in the Zoo.
1: Ja, dan denk je toch dat het een mens is, hè?
0: Je zou zomaar kunnen.
2: Hi, ik werd geroepen.
1: Ja. Hi, doei.
0: Hey. Ja, de King.
2: Hoe?
0: Ja. Hey. Oh, nee, we zijn er weer aan het einde, jongen.
1: Het is echt gewoon heel erg snel gegaan vandaag.
0: Ja, zoals altijd.
1: Ja, dat is wel weer een beetje zo, inderdaad.
2: We hebben wel lekker zitten zweten, dus dat is wel belangrijk. We hebben een goede workout gehad.
0: Ja, daarom ging het zo snel. Het glibberde zo lekker door.
2: Ik denk dat we het gleed overal langs. Gleed overal langs.
0: Mm. Dus. Anna, wilde je nog wat zeggen?
1: Ja, ik wil jullie in ieder geval, Roel en Jelle, alle twee heel erg bedankt dat jullie er vandaag waren.
0: Ja, graag gedaan.
1: En Cyril Jottem en Theo natuurlijk ook ontzettend bedankt. En Yannick ook weer heel erg bedankt voor het geluid vandaag. En nou ja, we hebben net al tegen de heer Van Speer gezegd, ontzettend bedankt dat jullie er waren. En ja, hopelijk tot heel erg snel.
3: Ik hoop het ook.
4: Jullie bedankt.
3: Heel erg bedankt.
2: Hey, jullie bedankt.
3: jullie bedankt.
5: We houden van jullie.
1: Wij ook van jullie.
0: Ook van jullie. Succes trouwens zaterdag, hè, met je show.
5: Dank je.
0: Hanne, jij ook weer bedankt. Het laatste nummer van iedere uitzending, zoals altijd. Remy's laatste kans. Mag het weer proberen. Ik ben benieuwd wat hij mee heeft genomen. Maar we gaan het horen en we merken volgende week of hij weer wat mag insturen. En jullie horen ons volgende week weer.
1: Tot volgende week.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de Kink app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: King. Distortion.

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Hey mannen.
2: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: het werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.

0: smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten, want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: gonna feel great.
1: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de